nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daarom te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald, die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
2: En toen was het helemaal stil natuurlijk. Ja, ik zie het. Er zit een knopje hier en dat knopje dat heeft waarschijnlijk helemaal geen zin om eventjes wat te laten horen. Nou, dan gaan we eens even kijken of dan we dat knopje kunnen helpen natuurlijk. Want ja, het is natuurlijk niet leuk als het knopje niet meewerkt. Maar even kijken. Ja. Deze moeten we hebben. Even kijken.
3: Welkom. Ja. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Kopje koffie.
3: Rine van der Meer heb koffie gezet.
2: En dat is helemaal waar natuurlijk. We gaan lekker beginnen met een nummertje van American Gypsy.

Ja, de ochtend, Jackie. Nou ja, ochtend zei. Ja, gewoon in de ochtend met Rinus natuurlijk een uurtje. Ja, lekker gezellige muziek hoort erbij. Onder andere deze van Connie van der Bos. Hier is 3 zomers lang.

Johnny van der Bos uit die mooie goede oude tijd. Een beetje zo rond half 70, om te zijn 1975. 3 zomers lang. Maar dit is natuurlijk ook wel lekker. Een nieuw plaatje van Bruno Mars. Hier is On My Soul.

Wat kan er mooier zijn als je een nummertje hoort van Bruno Mars. Hij staat wederom met 3 nummers in onze hitlijst. Dit was On My Soul. Lekker gezellig verder met een oud nummertje van Julio Iglesias. On Sentimental. 11 minuten over 9.

Ja, en hoe leuk zijn die, die oude nummertjes zo'n beetje van de jaren, ja, 70 tot aan de jaren, ja, 90 ongeveer. Lekker gezellig, Julio Iglesias. Ook dit nummer. Blijf in mijn gedachten hangen. David McWilliams. The Days of Pearly Spencer. En het wordt vandaag een hele mooie dag.

Ja, al een heel oud nummertje eigenlijk, maar hij is in 1989 opnieuw uitgebracht. Het nummer van Jerry Lee Lewis. Nou, dat is toch lekker, hè? De Jackson 5.

Alex Warren. En Carry You Home. Ja, Otto is inmiddels aangeschoven. Dus drijf dit plaatje voor Otto. Ritmo della Noche. En dat doet lekker denken natuurlijk aan dit weer. Als je naar buiten kijkt. Hier is Mystic. Iedereen nogmaals een hele goede morgen voor de latere afstemming.

ritmo de la noche. Mystique. Ja, en ik zie dan weer dat een hoop luisteraars uit hun bedje gekomen zijn. Voor hun dit nummer. Jokerero. Hier is Accent. Even lekker wakker worden. En ik zie dat Henk er ook weer bij is. Goedemorgen.

Oh, wat een heerlijke muziek. Het wordt vandaag wel een beetje warm natuurlijk. Dus mocht je naar het strand gaan, ik geef je geen ongelijk. Het wordt vandaag rond de 30 graden. Laat ik het daar even op houden. En een dinsdag gaan we weer een warme dag van rond de 37 graden. Oh man. Katja Koeboe. En Too Shy. Nou, dan zijn we hier dus niet bij Zuid-Amerika. Er is geen verkeer gemeld, dus draai lekker door.

Ah, toe, jij. Ah ja, dat maakt het ook uit. Je kan vrolijk zijn. Je kan zagrijnig zijn. Katja Koe. Gaan we eens even over naar de Nederlandse hitlijst eigenlijk. Want daar hebben we ook nog wat leuke nummers in staan. Miles Smith.

Ja, ik hoop dat iedereen dat al begrepen heeft in het weekend natuurlijk, hè, als je wat op hebt. Dry Safe, Miles Smith en Neil Horan. Lekker nummertje trouwens. Ik had nooit verwacht dat die twee ooit samen een nummer zouden maken. Maar ja, dat verwacht je ook niet van.

Bow Bow. That's my name. Oh, ik dacht Lily Bobo. Nou ja, goed. En Snoop Doggy, dat waren ze. Die twee. Ja, die twee in de morgen zijn er ook natuurlijk. Want Otto is er inmiddels ook. En ja, ik heb hem al een lekkere bak koffie gegeven. En lekker. Tompoen.

lekker slaapgebedje van Mr. Props. Nothing really matter. En dan ga ik je nou weer even lekker een beetje wakker maken, want ja, slapen doe je natuurlijk 's nachts, hè, niet in de vroege ochtend. Mika Burris. Read life.

Mika Paris. Ja, je wordt er wel een klein beetje meer wakker van dan het vorige nummer natuurlijk. Maar we gaan je nou wel even een beetje wakker maken met Hurricane Smith. Oh babe, what would you say? Ja, het zijn gewoon lekkere nummers en ja, de zon die schijnt en...

0: Hurricane Smith. And oh babe, what will you say? Ik zou het echt niet weten. Het enige dat ik weet, dat is... Anto die was vandaag vrij vroeg in de studio. Dus dat kan ik je even vernaam. Dat vond ik wel leuk om eventjes te melden. Wat hebben we nog meer vandaag? Zullen we eens even kijken wat Otto te zeggen heeft? Wat gaan we vandaag allemaal doen, Otto?
1: Ja, een gek, zoals we altijd doen.
0: Gek?
1: Gezellig, van mij.
0: Oh, gezellig, dat is wat anders dan gek doen, hoor. Nee, maar ik heb nog één nummertje. En dat is een lekkere van Faya Condios en The Night Owls. Otto, wat doe je nou? Blijf er eens af. Otto die zich gelijk mee te kraken daar. Oh, Otto. Kijk, een nummertje trouwens in. Nick Lowe. Maar ja, ik dacht dat hij gewoon lekker instrumentaal zou zijn, maar dan gaat hij weer lopen zingen. En, dat gaan we natuurlijk niet doen, hè. We gaan lekker Faya Condios draaien. En mij en Otto hoor je na 10.

0: Vaya con Dios en de Idols. Ja, en ik zie dat er geen verkeer is. Nou ja, dan kunnen we het rustig houden op de weg. Maar we gaan wel eventjes naar dit. En ja, dan moet ik wel
1: het
0: schuifje op.
1: Dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
0: Dankjewel! Lekkere muziek, daar gaan we mee beginnen hier op deze zondag. 1 minuut over 10.

0: Kopje koffie?
1: Nou, die hebben we al weg, hè?
2: Nou, lekker. Ja. Die hadden we net lekker op met een hele tompoes erbij. Dat, dat was wel lekker.
1: Ja, een keertje op die zondagochtend.
2: En wat gaan we allemaal doen deze komende 2 uur? We gaan het gewoon weer zo gezellig mogelijk maken voor u. En mocht je wat te melden hebben, we houden ons aanbevolen.
1: Ja, zeker weten. Heb je wat informatie dat de vraag wat te doen is ergens? Ja. Het is wel een beetje warmte voor, maar misschien zijn er nog zwemdingetjes te doen ergens in het bos.
2: En vanmiddag krijg ik toch langs de westkust een beetje verkoeling door een noordenwind langs de kust. Dus als je naar het strand gaat, er wordt geadviseerd zo vroeg mogelijk te gaan en niet meer na 11, want dan staan de wegen vol naar het strand.
1: Nou, dat horen we dadelijk wel. Ja, toch? We
2: hebben maar soms klopt de informatie wel eens niet, hè?
1: Nou,
2: van de ANWB.
1: Nee, die klopt altijd.
2: Maar dan kijk ik op teletext bij verkeersinformatie naar en dan hoor je heel andere berichten staan.
1: Ja, maar dat is hetzelfde als dat je naar Radio 10 luistert.
2: Nou, zo hoor je ook wat anders.
1: Ja, die hebben het ook allemaal van internet, dus ja. Nou, laten we maar lekker doorgaan met muziek. Van Phil Collins. Ik ga het niet te druk maken nu. Dat gaat Otto dadelijk wel doen, maar...
2: Dat valt wel mee.
1: That's just the way it is. Ja, kom maar hoor, Phil. Het is jouw beurt. 6:06 op deze 12e van de 7e. Want we zijn 12 juli. Ja, dat is nog steeds 2026. Ja, dan moet ik even bij je vertellen.

0: That's just the way. En ik hoop dat iedereen nog wel een beetje wakker is met dit nummer van Phil.
1: Ja.
0: Maar ja, het is gewoon wel, het is wel een lekker nummer natuurlijk, maar ja, ik had iets vlotters verwacht. Dat komt eigenlijk wel. Je moet eerst afvoelen voordat je de zon in kent.
1: Dat is zo, inderdaad. Dat is een waar woord. En ja, ik heb toch wat twee droevige berichten.
0: Oh.
1: Op 25-jarige leeftijd is helaas de jonge Zuid-Afrikaanse voetballer Adams overleden op 25-jarige leeftijd. En er is ook nog een voetballegende in Nederland overleden. Namelijk Von Veen van FC Utrecht. Oh. De man die honderden wedstrijden heeft gevoetbald in de Eredivisie. En een groot voetballer was. En respect voor die jongen.
0: Ja, en
1: voor zijn nabestaanden rust zacht.
0: Ik hou helemaal niet zo van voetbal. Maar gisteravond heb ik wel even gekeken.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, Leo Von Veen heb een grote betekenis gehad voor Nederlandse voetbal. Dus dat vond ik wel even nodig om dat te zeggen.
0: Ja, maar bedoel, kijk, ik kijk nooit voetbal, weet je wel. Nee. Ik denk nou, bij die halve finale, ik ga toch wel even een keertje kijken.
1: En Feyenoord heb gisteren met 3-1 gewonnen van de Club Brugge in een vriendschappelijke wedstrijd in het Feyenoordstadion. En ik moet zeggen, de nieuwe spelers, die deden het fantastisch.
0: Heb jij het nou de hele tijd over voetbal? Nee, toch?
1: Nee. Oh. Maar eventjes een korte mededeling.
0: Oh, ja, nou ja, het was een lange mededeling. Want Phil Collins, die was nog aan het zingen, maar goed. Het maakt allemaal niet uit.
1: We gaan lekker terug naar de muziek, want daar zitten we tenslotte voor.
0: Ja.
1: En dat doen we met Lou en de Hollywood Bananas en dat lekkere nummertje Kingston, Kingston.
0: Nou, dat is zeker lekker zomer. Hoor mij. Zullen we die even opdragen aan Henk?
1: Ja, die is voor Henkie. Ja. En Henkie.
0: Even lekker dansen met z'n tweetjes. Kom op. Voetjes van de vloer. Oh nee, voetjes op de vloer. Dus kan je ook

0: Oh, Holy Lou en de Hollywood Bananas. Ja, leuk hè, Otto.
1: Heerlijke zomerse zondag.
0: Ik had jouw microfoon nog dicht staan.
1: Man en bandietje, je ziet het daar, hoe die loopt te plagen.
0: Ja, nee, ik plaag helemaal niet. Ik denk van lekker even dicht houden, want voordat we weer over voetbal beginnen.
1: Nee,
0: dat doen we dit keer niet. We gaan lekker door met muziek, want daar zitten we inmiddels voor hier bij Radio Amerika. Er was Lou, toch? Lou en Hollywood Bananas.
1: Ja, inderdaad, die waren het.
0: Ja, nou ja, bananas. Is dat nou een banaan of... Ja, ik weet het eigenlijk
1: niet. Zoek er even op, zou ik zeggen.
0: Nou ja, de videoclip zie ik allemaal bananen staan, dus ik denk het wel.
1: Ja.
0: Maar dat maakt helemaal niet uit, want we gaan lekker door met een beetje zomerse muziek van Holly Johnson. En wie kent hem niet? Americanos. En dat is de titel.

0: Holly Johnson. Ja, en Henk die tikt mij een berichtje. En ja, ik moet eerlijk zeggen, Henk, je hebt helemaal gelijk. Otto,
1: ja.
0: Waar Henk het over hebt,
1: ja.
0: Daar ga jij een nummertje van draaien.
1: Ja, zeker, dat doen we. Dat doen we met Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Een zangeres die de rauwe stem kreeg nadat ze een operatie heeft gehad.
0: Ja. Nou ja, goed, het overkomt iedereen wel.
1: Ja, maar ja. Ik zou zeggen, ga lekker genieten van Bonnie Tyler, want het is echt een wereldnummer.
0: 25 jaar geleden dacht Herman Brood ook dat hij kon
1: vinden. Ja, inderdaad. Maar er zijn er heel veel gegaan trouwens.
0: I believe I can fly. Hè? Ja. Dacht hij dat. Maar ja, goed, van Herman Brood is een andere zaak dan van Bonnie Tyler natuurlijk. Maar we gaan hem lekker draaien voor je. Even lekker wegzetten. Met Bonnie.

0: heel veel mooie nummers gemaakt, deze dame.
1: Zeker.
0: En in 1997, die foto's staan op internet. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan zag ze er al uit of dat ze een jaar of 27 was.
1: En dit is een van haar mooiste en een van haar grootste.
0: Ja, nou ja, ik vond dat andere nummer van Lost in Friends ook wel mooi.
1: Ja, maar als je alle haar nummers moet rijden, zijn we voorlopig de eerste anderhalf uur nog bezig.
0: Nou ja, ik denk dat je wel tot vanavond 10 uur rijdt.
1: Ja, maar voorlopig even een kleine inschatting. Hè?
0: Ja,
1: een
0: kleine inschatting.
1: Ja.
0: Nou ja, Bonnie Tyler, ja, ze is er niet meer, helaas.
1: Helaas.
0: Ze maakte ook geen muziek meer, dus ja. In principe wordt het allemaal een klein beetje vergeten, behalve de muziek niet, hè?
1: Nee, die blijft altijd doorgaan, haar muziek.
0: Onze rock queen, ja. Laat ik het daar even op houden. Nou, we hebben weer wat leuke muziek natuurlijk, hè, Otto? Want,
1: nou, zeker, die hebben we zeker.
0: Ik ga een nummertje draaien van Willem Duin. Ken je die?
1: Tuurlijk.
0: Oké, nou, dan gaan we gewoon Big Mouth en Lidouille draaien. Waarom mag hij nou altijd die titel aankondigen? Vind ik echt niet leuk meer. Maar goed, maakt niet uit.
1: Ze plagen jou een beetje.
0: Zes minuten van.

0: Wat was die muziek van Big Mouth toch lekker, hè?
1: Ja, zeker. Ja, was zeker lekkere muziek toen.
0: Ja, we hadden het net over Bonnie Tyler, maar op 9 juli was Ronnie Franklin, die was haar iets voor natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, die was er ook niet
1: en
0: meer.
1: En dat was ook een goede zanger.
0: Ja, hij heeft me één nummertje gemaakt. Ja. Gaan we dadelijk wel eens
1: is dat tijd voor Ome Henk, of
0: ja,
1: wat denk je?
0: Ja, ja ik denk het wel eigenlijk te vroeg, maar... Ja, laten we het maar doen.
2: Ja. De ochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven.

0: De zomertop 3 van Henk. In de rockstijl.
1: Ja. Als ik het eerlijk mag zeggen.
0: Beetje hard.
1: Ik vond het iets te stevig voor deze tijd. Het is wel goede muziek. Maar iets te stevig voor deze tijd.
0: Ja. American Woman hoorde je van de Guazzo. En ja, daarvoor hadden we natuurlijk een nummertje van Jazz and Owner of a Lonely Heart. The Dire Straits met Money for Nothing. En het eerste nummer, dat vond ik echt het beste nummer. Siddler Brothers and Cripper en The Hounds of Mary. Ja, toch?
1: Nou, zeker.
0: Dat was wel een lekker nummertje. Ja, Ronnie Schenkelin is er ook al niet meer. En er zijn er al dit jaar een heleboel gegaan.
1: Ja, zeker. En ook hele goede artiesten trouwens.
0: Ja. Nou, we gaan een nummertje voor Ronnie Schenkelin draaien. Want ja, hij heeft volgens mij maar één nummer in die top 40 gehad. Dat is dit nummer.
1: Dat is wel een hele mooie idee.
0: Ja, The Groove. Dat is het enige mooie nummer wat hij gemaakt heeft. Maar verder is er niet veel nummers van hem.

0: eigenlijk het enige nummer van die Ronnie Franklin.
1: Maar het is wel een lekker plaatje trouwens.
0: Jawel, jawel, jawel. Ja. Kijk, er zijn wel hele mooie nummers natuurlijk, al zijn ze instrumentaal.
1: Ja. Dus ja. Maar het hoeft niet altijd een gezongen nummer te zijn. Zoals dit ook is, zou je aangeven, het is echt een prachtig nummer.
0: Ja, daarom. Dus dan draaide ik hem ook eigenlijk.
1: Ja.
0: Niet alleen omdat hij... Dat hij er niet meer is, maar ook omdat het een mooi nummer is.
1: Ja, inderdaad.
0: En het hoort gewoon een beetje tussen, zoals Nederlands.
1: We hebben ook weer een lekkere klaarstaan.
0: Oh, ja, dat weet ik.
1: En dat doen we met de Band of Gold en This is War Time.
0: Pak even die telefoon op.
1: Ja, dat zal ik zo even doen.
0: Is dat Henk?
1: Ja, denk het.
0: Oh.

0: Als ik het zo eens hoor, dan zijn het allemaal een mix van Barry White.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad een beetje op.
0: Ja, nou
1: en wie
0: ja.
1: weet is het ook wel ergens een keertje daar vandaan gekomen. Maar het lijkt er stevig op en dat ben ik met je eens.
0: Ja, hè, dus ja. Ik heb dit keer bij het goede eind.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, we hebben nog een aantal nummertjes voordat we overgaan naar het nieuws.
1: En ik zie dat en ik een hele mooie uit het grijs verleden heb klaarstaan.
0: Ja, dat heb ik zeker, ja.
1: En maar dat duurt nog wel even, hè, voordat het zover is.
0: Ja,
1: als dat, ik zo kijk.
0: Dat jij dat is pas over, ja, ik denk, hoe lang ongeveer? Een 100 jaar of zo? Ja, ongeveer,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, zoiets. Maar

0: Nou, dan ben ik al 4 keer herboren, denk ik.
1: Ja, en wie weet leven we dan wel ergens verder in het hele hal, dat er daar geen leven meer is.
0: Is een leven op Pluto?
1: Ja, ja nou, misschien
0: ja,
1: wel.
0: Ja, nou ja, ze kennen allemaal natuurlijk. Ja. We hebben er nog eentje op.
1: Ja, en dat is UB40 en Don't Break My Heart.
0: Nou, wij zijn weer terug na het nieuws.
1: Tot na 11.
0: 11 uur. Ja, nee, 11 uur, geen 12 uur.
1: Nee, tot na 11, zeg ik.
0: Oh, dat is gezegd 12 uur.
1: Nee.
0: Oh, nou ja, goed. Daar heb ik mij gevergist. Kan gebeuren. 3 minuten voor 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3 kilometer file.

0: Bananarama, I hear a rumor.
1: Ja. Lekker begin trouwens.
0: Ja, nou ja, goed, we zitten in het tweede uurtje en ja, we gaan daar ook weer lekkere muziek draaien van alle soortjes.
1: Wees welkom in het tweede uur en we zijn er nog tot 12 uur bij jou.
0: Ja, nou ja, hallo, dan zit ik er alweer 3 uur in de stad.
1: Ja,
0: in deze,
1: jij zit alweer 3 uurtjes, ja.
0: In deze mooie zomerstad.
1: Ja, je hebt altijd baas boven baas, hè?
0: Ja, nou ja, goed, ik met René zijn de enige twee die echt de meeste uurtjes maken. Ja. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. Ga verder, Otto.
1: En met een hele vrolijk plaatje, en dat past wel een beetje bij dit weer. Dat doen we met Laidback en Sunshine Reggae.
0: Die past fantastisch hierbij.

0: Sunshine Reggae.
1: Uit Denemarken, de Laid Back. Ja, ik vind dit wel lekkere muziek.
0: Vanuit Denemarken?
1: Ja. Het was een Deens groepje, wat werkloos was, die jongens. En toen hebben ze met hun laatste centen zijn ze naar een muziekstudio gegaan en dit nummer opgenomen.
0: Oh, nou, daar hebben ze het goed gedaan.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik wel. We gaan dus even een plaatje draaien. Eentje van Anjeka. Ken je die Anjeka?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja? Nou, de Japanese boy. Draai ik even voor mijn zoon, want die houdt van Japanese vrouwen.
1: Ja.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Misschien ook wat gehengd trouwens.
1: Ja.
0: Ik zal er eens eentje zoeken.
1: Moet je veel rijst kopen?

0: Ja, de Japanese Boy. Een lekker nummertje, Otto.
1: Nou, dat is wel zeker,
0: jij,
1: ja.
0: Ben je in slaap gevallen, weet je?
1: Nee. Maar ik zat lekker op mijn gemak te luisteren, joh. Dus,
0: ja, deze dame die heeft maar twee leuke nummertjes gemaakt. Dat is deze en Little Lady.
1: Ja.
0: Nou, goed, allebei in 19.
1: Nou, die kunnen we wel eens een andere keer draaien.
0: Ja, natuurlijk doen we dat.
1: En nou, we hebben er eentje van Tony Sherman gevonden. En dit is Tonight.
0: Ook nog eigenlijk eerst dat je die andere ging. Maar goed. 13 minuten over 11.

0: Ja, er zitten hier wel foto's te bekijken. Ja. We kunnen beter onze aandacht houden bij de muziek.
1: Dus. Nou, zeker. Tony Sherman en Tonight was toch weer een lekker nummer zo om te worden.
0: Ja, nou ja, ik had, ik denk ongeveer een jaartje of 20 terug in die tijd.
1: Ja.
0: Van Tony Sherman dan. En dan had ik dit nummertje draaien. Tommy Roe en Dizzy. Nou, dit nummertje draai ik even heen.
1: Nou, dat is ook lekker dit.
0: Ja, draai ik even heen. Henk. Voor jou, Henk.

0: Maak ik jou duizelig?
1: Nou, zo dizzy zijn wij niet hoor. We zijn klaarbakken.
0: Ik wel, ja. Dat,
1: dat wou ik wel eens eventjes bevestigen.
0: Alleen vanwege het mooie weer ben ik een beetje duf geworden.
1: Ja,
0: maar dat, ja, goed. Maar
1: ja, de warmte. Genoeg drinken. En op het heetst van de dag een beetje uit de schaduw blijven. En dat geldt ook als je huisdieren hebt. Gaat ze een beetje uitlaten als het een beetje minder is met de warmte. En zoveel mogelijk in de schaduw met je huisdier.
0: Ja, dan kan je wel wachten tot vanavond 12 uur. Dan wordt het
1: nee, maar je kan ook een beetje de schaduw opzoeken.
0: Nou, hier niet.
1: Nou, er is overal wel wat schaduw te vinden als je
0: maar
1: zoekt.
0: Ja, dan kan je best maar bij één boom gaan zitten, man.
1: Ja.
0: Daar is de schaduw.
1: We doen het maar, Danny Williams en Dancing Easy.
0: Daar geef ik geen antwoord meer.

0: Ja, gewoon rustig trouwens hoor, met dit weer.
1: Ja.
0: Ja, je moet je eigen niet te druk maken.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die maken daar heel druk met dit weer.
1: En er zijn ook mensen, ja, die moeten werken met dit weer dus. Ja,
0: ja nou ja, goed. Ja, dat zijn meestal de verpleegkundigen.
1: Ja, en buschauffeurs en zo, noem
0: ja,
1: maar op.
0: Ja, het openbaar vervoer uiteraard.
1: Openbaar vervoer.
0: Maar ja, die
1: ja over openbaar vervoer hebben. Het is een schande hè, wat de gemeente Rotterdam doet. Hè.
0: Weet ik niet.
1: Per 1 januari is het voor ons 65-plussers niet meer vrij reizen. Dus dan moeten de mensen gewoon betalen. Dat betekent dat een hoop ouderen weer gedwongen huisarrest krijgen.
0: Ja, maar ja goed, kijk, weet je waarom jij moet gaan betalen dan?
1: Ja,
0: ja?
1: Dat kan ik wel zeggen, maar dat doe ik niet op de radio.
0: Nou, dat mag ik rustig zeggen. Vanwege de immigratie die binnen
1: gaat. Ja, voor de vluchtelingen.
0: Juist. Nou, dat mag ik rustig zeggen hoor. Dat kreeg ik kwaad.
1: Maar ja, ik wil altijd de kerk een beetje in het midden laten.
0: Ja, nou ja. Zodat de fun er ook over. Hier is tijdtracking. Gewoon een bende hier in Nederland.

0: Ja, je zou maar in het heelal rondzweven met Star Trek, zeg je.
1: Nou ja, dan, wie weet vinden ze ooit wel een keer iets.
0: Ja, dat vermoed ik wel, ja. Ze vinden altijd wel, natuurlijk.
1: Er zijn diverse plaatsen. Schijnbaar is het toch een aanwijzing dat er water zit op sommige planeten, ver weg.
0: Ja, natuurlijk zit daar ook water.
1: Ja, er zijn zo ver weg, daar komen wij mensen niet, dus...
0: Nou ja, goed, misschien ooit nog eens een keertje met zo'n space shuttle.
1: Ja, maar dan moeten ze nog heel wat verbeteren aan de techniek.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: We gaan over naar Corrie Konings. Adios, amor.
0: O jee.
1: Een gezellig Nederlandstalig plaatje, want dat hoort er tenslotte ook bij.
0: Dat is helemaal...

0: Konings. En ja, dat hoort er gewoon ook bij muziek van eigen bodem.
1: Ja, natuurlijk. Nee, ik had er toch ook eentje gedraaid helemaal aan het begin.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja, dat is een lekker nummertje ook hoor. Nou ja, ik heb een heleboel mooie nummers natuurlijk. Deze. Shania Twain.
0: Dat is ook lekker.
1: Ja. Nou, die draai, daarom draai ik hem ook.
0: Ja.
1: Het is mooi weer buiten. Het is alweer rond 28 graden volgens mij. Het wordt nog iets warmer vandaag.

0: Jaya, die is Jaina Twain.
1: Ja, die hebben ook lekkere muziek gemaakt hoor. Nou, niet alleen deze. Het hebben nog wel een aantal die lekker zijn. Nou, daar kunnen we volgende keer eens naar kijken.
0: Verleden jaar hebben ze nog een nummertje gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, dat weet ik. Dat stond in de top 40. Maar goed,
1: we hebben Furkel, ja, zeg maar. Het is, ga je gang.
0: Nou ja, ik wou gewoon zeggen dat het 6 minuten over 11:30 was.
1: Ja, de tijd gaat weer hard. Hè? Ja. Nog een klein half uurtje te gaan. En dan moeten we weer ruimte maken voor onze Roel en het Muziekmuseum.
0: Ja, zeker. Die komt weer helemaal live vanuit Spanje. Alleen hij doet zijn mond zo weinig open. Hij praat zo weinig. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, het is daar natuurlijk ook warm. En hij heeft natuurlijk meer dingetjes te doen dan...
1: Ja, en het is daar een stukje warmer, maar dat is hier nog.
0: Ja. Nou ja, goed. Volgende week doet hij wel zijn mond open. Ik heb het gevraagd aan hem. Dus jij wou...
1: Furkel, Shirky en You Little Thief.
0: Nou, dan gaan we dat wel doen. We kunnen die boten hier voor de deur, die maken een herrie, jongen.
1: Nou, zeker.
0: Je hoort helemaal...
1: Ja, het werk gaat door, hè. Ook op zondag voor die mensen.
0: Elke dag, ook met kerst. En met alle dagen trouwens. Die mensen die nemen nooit getuigen. Maar ja, één lading is natuurlijk wel voor die mensen een hoop geld, hè.
1: Zeker.
0: Kun je een hele week voor met Frank.

0: Nou, ik denk dat nou iedereen wel wakker is van jouw nummer.
1: Ja, nou zeker. Nou, dat is ook de bedoeling. En wakker blijven, want ze moeten nog naar onze collega's ook luisteren dadelijk.
0: Ja, of lekker naar het strand gaan. Even
1: ja, maar ja, nou, daar kunnen ze ook luisteren.
0: Ja, daar kunnen ze ook.
1: Oh, dus wat dat betreft zijn er allerlei mogelijkheden. Ja. En je weet het, als je naar ons naar Radio Amerika luistert, dan reis je door de tijd heen.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Nou, door het over reizen hebben. Ik heb een heel oud nummertje van een wel Rotterdamse zangeres. Die ken jij ook?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh.
1: En wij kennen ze nog persoonlijk ook?
0: Ik wel, ja.
1: Ja, tuurlijk. Nou, ik was wel eens op de Schiedamseweg. En dan zat ik in een bepaalde broodjeszaak. En daar kwam zij ook wel eens binnen.
0: Ja, nou ja, ik ken haar heel erg.
1: Ja, jij kent ze heel erg goed.
0: Patricia. Mevrouw Pai, ga je gang. Sunday, my prince, welkom. En ik hoop dat het inderdaad gebeurd is nu. Dat ze de prins op het witte paard gevonden hebben.
1: Dat gun ik haar ook.
0: Ja.

0: Patricia Pai. Sunday, my prince, welcome. Een heel oud nummer hoor.
1: Ja, zeker, maar ze hebben ook leuke plaatjes gemaakt hoor.
0: Ja, nou ja, het is ook
1: zeker.
0: Ik vind het nog voor haar leeftijd vind ik ze nog wel best goed eruit zien.
1: En wie ook een leuke plaatjes gemaakt hebben? Spooky and Sue.
0: Oh.
1: You've got what it takes.
0: Lekker nummertje. Nou.
1: Ja, ook lekker vrolijke muziek op deze vrolijke en zonnige zondag.
0: Ja, ik word er af en toe wel een beetje moe van. Maar ja, goed. Lieve de zondag regent.

0: Spooky and Sue.
1: En dat was weer eentje uit het gouden oude tijdperk.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker, ja.
1: Ja, daar staat zoveel muziek in, dat krijgen we nooit van ons leven meer gedraaid.
0: Nee, dat weet ik wel zeker. Ik ga een beetje een lekker nummertje draaien. Maar het is wel zomers, maar het is wel een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, jij mag in ieder geval niet uit. Luister maar zelf even. Sweet Dreams heet het nummer, maar het is niet van Europe Mix. Nee, die niet. Hij is van Swing en Dr. Okay. Alban.
1: Ik ben benieuwd hoe dat klinkt.
0: Heel lekker, want de zomers.
1: Ja, dan hoort het erbij, hè?
0: Ja, daarom. Hoor mij eens even. Oh, daar komen die lekkere geluiden weer. 10 minuten voor 12. 12 minuten verwijderd van het muziek.

0: De Albang en Swing.
1: Ja, inderdaad.
0: En ja, gewoon in een nieuw jasje gestoken, want het was wel het nummer van Europe Mix natuurlijk. Ja. Maar alleen een beetje op de hout.
1: En we hebben er nog twee te gaan.
0: Nou ja.
1: En daar is deze een van Chic and You Are Beautiful.
0: Oh, een lekker nummertje.
1: Nou, dat weten we, daarom doen we dat ook.
0: Uit het grijze disco verleden.

0: Ja, ja, You Are Beautiful, dat was één naar de laatste.
1: Helaas, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik dank jullie wel voor het luisteren allemaal naar deze twee uurtjes met Rinus
0: erbij. Ja, ik was er 3 uur, hè?
1: Ja, Rinus was er 3 uurtjes natuurlijk. En ik wens je heel veel plezier met de komende DJ's vandaag. En ook de komende week. Wat mij betreft, tot volgende week zondag om de klok van 10. Dan zijn we er weer bij.
0: Oké, en mij hoor je morgenochtend weer terug. De laatste wordt er eentje van Lien Lovitz. En nee, niet Lucky Number, nee. Deze, Say Win. Hey, graag. Tot morgen, maak er een mooie dag van. Ga je weg. Neem Radio Amerika met je mee.

0: het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.
4: Radio Amerika,

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn 2 personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leendert de Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is Rula Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

vrolijke uptempo hit Morning Train. Een heerlijk optimistisch nummer over een man die elke dag braaf van 9 tot 5 werkt en daarna meteen naar zijn liefje snelt. Inmiddels weten we dat de NS bij zo'n strak schema al lang voor een kwartier vertraging kan zorgen. En is er een wisselstoring? Nou, dan moet hij de bus pakken en dan duurt het nog langer. Het nummer leverde trouwens de Schotse zangeres destijds een gigantische nummer 1 hit op in de Amerikaanse Billboard hitlijsten. En ook in Nederland scoorde het erg goed. Dan gaan we naar een man die destijds met liters lijm op de muren van menig tienerkamer werd geplakt. En meisjesharten deed sneller kloppen. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. We gaan terug naar 89.

0: Carpenter met haar wereldwijde megahit Espresso. Een track die zo bizar aanstrekelijk is dat het refrein waarschijnlijk de rest van de dag ongevraagd in je hoofd blijft rondzingen. Van die Amerikaanse cafeïne shot schakelen we direct over naar een flinke dosis vaderlandse trots uit Haarlem. Chef Special. If not now, then when?
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't.

was de Ierse nachtegaal Enya met haar rustgevende en hypnotiserende wereldhit Orinoco Flow. Een nummer dat destijds zo vaak op repeat stond dat hele volksstammen spontaan dachten dat Sail Away de officiële titel was. We gaan op pad met een van de meest excentrieke, nerveuze en geniale frontmannen die de popgeschiedenis rijk was. Het nummer Psycho Killer uit 1977. Het was er eentje van Talking Heads.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Tix wordt gewonnen. Heren van Bankzitters. Zo. Even serieus.
1: Wat gebeurde er op deze dag?
0: Afscheid van Black Sabbath. Een tijdperk sluit zich, want op 5 juli 2025 nam Black Sabbath in Birmingham voorgoed afscheid van het podium. In Villa Park bracht de originele bezetting een laatste ingetogen maar krachtige show. Een eerbetoon aan meer dan 50 jaar heavy metal. Ozzy Osbourne, zichtbaar, kwetsbaar maar vastberaden, zong zittend op zijn troon de klassiekers Paranoid, Iron Man en War Pigs. Het was een emotionele avond waarin muziek en geschiedenis samenvloeiden. Kort daarna overleed Osbourne, waardoor dit optreden zijn laatste publieke moment werd. Het definitieve slotakkoord van een band die de wereld van rock voorgoed veranderde. En natuurlijk het heel hard.

effects mag dat wel op harte zeer en verlangen gaan. En de lichte popsound geeft je toch meteen een warm lentegevoel. Thinking of You, The Color Field. Zo, dan gaan we eens eventjes naar zijn rasechte meezingrefrein en vrolijke na na na na na na koortjes is stilstaan vanaf de allereerste seconde natuurlijk absoluut onmogelijk. Waarom? Nou, dit is Centerfold, de J. Kyle's Band.

De Culture Club met die absolute wereldhit. Karma Chameleon, de plaat waarmee Boy George eigenhandig de vlechtjesmode op de kaart zetten. Zo, als je wil, kan je altijd een mailtje sturen. Dan draai ik natuurlijk een plaatje voor volgende week. Jawel, laat het maar even weten. info@renevanels.nl. Zo simpel is het. Van die kleurrijke Britse pop van Boy George stappen we gewoon eventjes over naar een plaat die gegarandeerd alle resterende grijze wolken hier gewoon wegjaagt. Catherine and the Waves, oftewel Walking on the Sunshine.

0: René van Elst.
1: Poplippenlip.
2: Het geluk zit in eenvoudig leven. In kleine dingen die warmte geven. Samen lachen, liefde erbij, maakt het leven zo blij. Dat geluk is om te beleven.

Rolling the Bassline en die Funker Synthesizer Sound. Want hij wist hiermee halverwege de jaren 80 de dancing in heel Europa op een kop te zetten. Phil Fearon en Collexie en I Can Prove It. We zijn zo dadelijk terug naar de klok van 3 uur en dan beginnen we met de cover top 3 van het jaar 1972. Dit is Sarah Larsen en Midnight Sun.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het 4e jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn 5e opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Svyriadenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is alweer het 2e uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: Dit is de cover top 3 uit het jaar 1972 met René van Elst.
6: En laten we beginnen met nummer 3. Ewan McCall schreef dit liefdeslied in 1957 voor Peggy Seeger, die later zijn derde vrouw werd. Hij zong haar telefonisch voor vanuit Engeland. En Seeger bracht haar versie pas in 1962 uit. McCall was niet enthousiast over de latere covers en noemde zichzelf de Kamer van Gruwelen. Het nummer werd door artiesten als Peter, Paul en Mary, Gordon Lightfoot en Elvis Presley opgenomen. Roberta Flack ontdekte het lied via Joe en Eddie en nam het in 1969 op voor haar album First Take. Haar trage, ruim 7 minuten durende versie bleef afhankelijk onopgemerkt. Regisseur Clint Eastwood gebruikte het nummer in 1971 in Play Misty for Me. Daarna groeide het uit tot een wereldhit. En Flack won er een Grammy Award mee voor Records of the Year en Song of the Year. Billboard koos het als grootste single van 1972. Peggy Seeger moest eerst wennen aan Flack's uitvoering, maar ging die later waarderen. Het lied is inmiddels door meer dan 1000 artiesten gecoverd. En toch blijft vooral de warme ingetogen versie van Roberta Flack onvergetelijk. Maar die ga ik natuurlijk niet draaien, dat begrijp je wel. We gaan naar nummer 3. The First Time Ever I Saw Your Face. Ewan McCall. Een plaat uit 1957.
7: Nummer 3.
8: The first

0: time.
1: Zo, dat is een ander nummer. De zangeres was natuurlijk Peggy Seeger. Dan gaan we naar nummer 2. Norman Wildfield en Barrett Strong schreven dit nummer in 71 voor The Undisputed Truth. De groep was door Wildfield opgericht als experiment voor zijn vernieuwende soulgeluid. De eerste versie verscheen in 72, maar bleef steken op een bescheiden hitresultaat. De opname viel vooral op door de donkere sfeer, blazers en de beroemde baslijn van Bobby Babbitt. Wildfield besloot het nummer opnieuw op te nemen, maar dan met de Temptations. Arrangeur Paul Reiser maakte er een indrukwekkende, bijna symfonische soulstuk van. De langdurige albumversie duurde ruim 12 minuten. En zanger Dennis Edward had afhankelijk moeite met de tekst over een overleden vader. Op de plaat deelden meerdere Temptations de leadsong. Het ingekorte single in 72, een grote hit, bereikte de top van de Amerikaanse hitlijst. Het nummer won 3 Grammy Awards in 73 en in 99 werd het opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Papa was een Rolling Stone, groeide uit tot een van de grote soulklassiekers van de jaren 70. En wij gaan natuurlijk The Undisputed Truth draaien, oftewel Papa was een Rolling Stone.
2: Nummer 2. 1971.

0: kan niet anders zeggen. Ik vind deze ook heel erg lekker. We gaan naar nummer 1. Jawel, Screaming Jay Hawkins nam het nummer op in 1956 voor OK Records. Oorspronkelijk was het bedoeld als een rustige popballad. Producer Arnold Mannings liet de band echter drinken, waardoor een wilde opname ontstond. Het resultaat werd een rauw nummer vol geschreeuw, gegrom en gelach. Radiostations boycotten de plaat vanwege de opvallende geluiden in de opname. Toch verkocht de single naar verluid meer dan 1 miljoen exemplaren. Het nummer werd de basis van Hawkins' legendarische podiumact met doodskist en schedel, genaamd Henry. I Put a Spell on You groeide uit tot een rock'n'roll klassieker. Het nummer staat in de Rock'n'Roll Hall of Fame lijst van invloedrijke rocknummers. Er verschenen honderden covers, waaronder die van Creedence Clearwater Revival. En ook Nina Simone, Brian Ferry en Sonic namen het nummer op. Hoewel Hawkins het zijn bekendste nummer vond, had hij later moeite met zijn imago. Hij voelde zich door het lied soms meer als een gimmick dan als een serieuze artiest gezien. En weet je wat? Laten we er maar gaan luisteren. Het nummer uit 56.
1: Nummer 1.

0: Dit was de cover top 3.
1: Vroeg in de morgen,
2: in de middag
1: of 's avonds laat.
2: Radio
1: Amerika.

is meesterwerk Porcelain van Moby. Een man die eigenhandig kale mannen met de synthesizers cool maakte. Ja, daar hoor ik ook een beetje bij hoor. Van die zwevende klanken van Moby gaan we eventjes naar een van de meest breekbare pure momenten uit de synthesized popgeschiedenis. Normaal gesproken staat deze Britse band bekend om hun donkere elektronische beats, maar nu trekken ze de stekker er even helemaal uit. Depeche Mode en Somebody.

Ja, Earl Brown zong het met zijn fluwelen stem over een liefde die begon met een onschuldige kus in de schoolbanken om vervolgens tragisch te eindigen. Maar gelukkig klinkt de muziek zo ontzettend zwoel en aanstekelijk dat je dat liefdesverdriet er met een glimlach bij pakt. Het is een van de allermooiste platen. Fleetwood Mac en Reunion uit 1975.

was Brooklyn, Bronx en Queens Band, beter bekend als de BB&Q Band. Van die stomende discovloeren uit de vroegere 80's maken we eventjes tijd. Een grote sprong terug naar deze tijd. Hij was laatst nog in Nederland. De man die de modewezens verbaast, zich een ongeluk rent. We hebben het over Harry Styles en Aperture.

Ja. Oh, ik dacht dat je het over mij had. Britse power pop trio The Look met een heerlijke nerveuze en huplonde 80s I'm the Beat. Nou, we schieten alweer aardig op. Voor die het weet is het alweer 4 uur. Maar eerst nog even deze heerlijke plaat van Tracy Ullman en Sunglasses. We gaan even terug naar 1980.

Dus Tracy Ullman en Sunglasses uit de midden-jaren 80. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Ik moet alweer afscheid nemen. Ja, ik zeg gewoon, wat gaat de tijd snel, hè? Ja, hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat. Het is gewoon zo. Het zit alleen in je kop. Het is natuurlijk niet zo. Maar ja, heel veel mensen zeggen dat, hè, die op leeftijd zijn. Tjonge, wat gaat die tijd snel? Nou, vandaag gaat het ook weer heel snel hier bij Radio Amerika. En nou, ik kan je ook nog even vertellen. Morgen, jawel, morgen ben ik gewoon weer terug op je radiostation. Op Radio Amerika met het programma Platenprak tussen 1 en 2. Wat heb ik klaarstaan nog? Nou, AC/DC bijvoorbeeld met Thunderstruck. Ik zeg, maak er nog een mooie zondag van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A6 van Lelystad naar Muiden is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Muiderberg. Daar zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0.

is weer weekend, de Bozaar. En straks nieuwe muziek van Celine Dion en Sienna Sparrow. Muziek van Take That. Er is nog ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. En er is muziek van de Macarena uit de jaren 90. Het origineel.

0: Toen het in 1991 uitkwam, toen was het een klein hitje. Later kwam het 3 keer uit en toen was het alle 3 een hit. De 1996 versie, die stond op nummer 1. Toen had je de Happy Hardcore versie, stond ook redelijk in de Nederlandse hitlijsten. En tijdens de kerst kwam die ook uit. En dat was ook een kersthitje. Hoe het ook zij, dat was de Macarena. Je mag zelf kiezen welke versie je het mooist vond. En er is nu nieuwe muziek. Met zometeen muziek van Aliso, Becky Hill en nu ADF.
1: Dendert uit je speakers. Hey.

0: jou.
1: Deze week was het de week van de NAVO-top en deze keer was die in Ankara. Maar de mensen die daar waren, waaronder Jette, Trump en andere mensen, kregen een cadeau mee toen de NAVO-top afgelopen was. Ze kregen een cadeau en dat was een revolver met kogels. Het cadeau van Jette overigens ligt op de Nederlandse ambassade. En ik ben heel benieuwd hoeveel kogels er bij zitten, want iedereen krijgt verschillende kogels mee. Nou, ben benieuwd. Dan muziek van Celine Dion, Cascada en nu David Guetta.
2: Radio smeekt om hits.
3: Ladies and gentlemen, let's go!
2: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: The One Hit Wonders. En dit was er zo eentje. The One Hit Wonder van Dante en de mooie Miss California. Er is muziek van Timme Impala, Sick Individuals en uit Nederland Seth.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland. Hamed K.

kerstmuziek van Frenna. Ellen Dewey is er ook nog. Ik moet zeggen dat het ook weer lang geleden is dat Ellen Dewey succes had. Maar er is ook muziek van Friday. En ABN AMRO heeft alweer een boete te pakken. Het is al de tweede. Weer door witwassen, want dat hebben ze niet goed in de gaten gehouden. En het omzeilen van sancties.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Sharaa. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Sharaa zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het valt mee met het aantal files op de Nederlandse wegen. Wel problemen in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven-Den Bosch, want de weg is dicht tussen Best en Bokstel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder wat file aan de Duitse grens door grenscontrole. Op de A76 is dat het geval, van Geleen naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud 10 minuten. En het is druk vanuit Zeeland naar Rotterdam op de N57... tussen Port Zeelande en Goederede ook 10 minuten vertraging.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen.

0: Passenger van Alex Swarn. Welkom in uur 2 met zometeen muziek van Marshmallow, Kriskras Amsterdam en Hoogel.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

En Rico Verhoeven is weg bij Glory. En nu vertrekt ook Leefje Richters. Hij gaat ook dezelfde weg van Rico Verhoeven en gaat zich richten op MMA. Nou, succes en wie weet zien we hem bij de UFC. En dan is er nog muziek en van, in elk geval, Sander Kwartens, single nummer 1. En datzelfde gaat overigens ook voor Sylvia Bums. En er is muziek van Teddy Swims. Hitler. 2.0.

0: geval maandag. Dan wordt er minder post bezorgd, want PostNL draait verlies. Dus hebben ze besloten om minder post te bezorgen. En dan denk ik zo dat er binnenkort wat mensen worden ontslagen bij PostNL. Ook al zeggen ze zelf van niet. Er is muziek van Roxanne Hazes, Madonna en nu Rehab.
1: Dendert uit je speakers.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door een ongeluk. De politie doet onderzoek, gaat even duren. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder vielen op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog iets meer dan 5 minuten op onthoud. Op de N57 vanuit Zeeland is het ook druk tussen Port Zeelanden en Goederede richting Rotterdam. Ook 10 minuten verdraging.

0: Iedereen heeft kunnen kijken naar de GTSC cliffhanger deze donderdag. Het was de slechtste cliffhanger ooit, vind ik. Nou, nu moeten we nog heel lang geduld hebben. Er is muziek van Roxanne Hazes, Sienna Spyro en Showtex.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

Bonnie Tyler en Total Eclipse. Total Eclipse of the Heart. Zo overleed deze week. En deze vrijdag werden de coronaverhoren afgesloten door Hugo de Jonge. Nou, aanstaande weekend dan is het weer tijd voor een nieuwe aflevering met daarin natuurlijk nieuwe muziek. En nu nog muziek van Nelly Furtado. Een singeltje, een grote hit van een aantal jaar geleden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.

0: Het is wel heel bijzonder waar de Leo nu bij begint, hoor. Dit soort muziek draait hij normaal gesproken nooit aan het begin van zijn programma, maar een beetje hip-hop en dansen zo, dat is een beetje uitzonderlijk, ja. Hey, goedenavond, het is 6:00 geweest. De Leeuw weer op deze zondag op de radio bij Radio Amerika. Vorige week was ik even een beetje ziekjes, maar daar heb ik vandaag geen last meer van, dus we gaan er lekker fris zijn gaan. Nee, Cherry, ze had 3 hits, eigenlijk hele grote top 3 noteringen. Dit was een nummer 1 trouwens, de Buffalo Stance. Maar Man's Child en The 7 Seconds waren ook nog top 3 noteringen. Ze komt eigenlijk uit Zweden, hè? Uit een hele grote familie van allemaal jazzmuzici en zo. Ha, lekker een uurtje lang de Leeuw op de radio met hele mooie muziek.
1: Hey. De Leeuw. Hier is de Leeuw. Beter de Leeuw.
0: En de tweede voor vanavond. Dit is ook zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Bijna 5 minuten lang. De familie Vermeulen. De Sandy Coast. En Capital Punishment.

0: Ja, het opvallende van deze band is dat de eigenlijke oprichter, die is er alweer helemaal uit, hè? Ja, die bestaat helemaal niet. Joe Lackman. Het is een band, Stone Sour, die heel veel moeite heeft gehad om uiteindelijk successen te krijgen. Want uiteindelijk zijn ze in 1992 begonnen en in midden jaren 2000 pas hun allereerste hit met True Glass. Maar goed, en dan zijn er ook allerlei leden van die band weer naar Slipknot gegaan. Nou ja, goed. Allemaal tragische zaken, jongens. Ja, het is werkelijk heel moeilijk allemaal.
1: Vanuit het hart van Rotterdam is dit Radio Amerika.
0: Oké, Amerika. Je luistert tussen 6 en 7 naar Peter Leeuw. Dit nummer is een mix van alle nummers van Prince bij elkaar op één grote hoop gegooid. 1995, Purple Medley.
2: Keep busting.

bekend geworden door al het tuinierwerk. Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. In 1981 en 82 had ze 4 top 1, 2, 3 noteringen. Ja, dat is het. Daar is ze bekend van. Nee, later is ze op een gegeven moment gaan tuinieren. En in Engeland is ze daar redelijk succesvol mee geweest trouwens. Ja, dat deed ze het helemaal niet zo gek hoor. Nee. Maar goed, in 2006 is ze weer gaan optreden samen met Nena. Weet je wel, van 99 Loefballons. En dat doet ze trouwens nog steeds. Eerlijk, ja. Ja, dat is dames, die houden het wat langer vol dan de heren, denk ik zo'n beetje. Net zoals deze twee. En Nancy Wilson, de band Hearts uit het noorden van Amerika. Ze kwamen uit Vancouver of zo, of is dat Canada? Ja, ik weet het niet. Vancouver is Canada volgens mij. Hearts and Crazy on You.

0: What goes around comes around.
1: Yeah.
0: Hij is redelijk controversieel geweest. Tijdens een van zijn optredens samen met Janet Jackson heeft hij aan de jurk getrokken van Janet Jackson, waardoor haar tepel bloot kwam te liggen. Eén tepel maar. Ja, gelukkig maar één. Maar goed, dat heeft in Amerika zoveel ophef veroorzaakt. Dat op een gegeven moment allebei de artiesten hun excuses moesten aanbieden. Janet Jackson heeft dat nooit gedaan. En Justin heeft uiteindelijk, nadat hij ook geen optredens meer had en ook niet meer uitgenodigd werd in televisieoptredens, heeft hij maar zijn excuses schriftelijk aangeboden.
2: Verfris je dag met Amerika Radio.

0: man die heeft een partij hits uitgebracht. Solo, hè? Dus naast Genesis. Ongelooflijk. En dan te bedenken dat hij wat ouder is geworden. En daardoor wat minder mobiel. En hij zit in een rolstoel. Het is eigenlijk heel zielig zoals hij de laatste keer ook heeft opgetreden. Want ik heb echt al zoiets van, dat moet je zo'n man dan niet aandoen. Maar dat wil hij dan zelf, hè? Net zoals dat ik naar Graham Nash ben geweest. Een van de mannen van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook ex-hollies. En dan zit hij op het podium. En dan heb ik toch zoiets van, was gestopt. Hè? Had even op de rem getrapt en gezegd van, nou jongens, ik ben zo oud. Ik kap een beetje met het maken van muziek. Maar dat doen ze dan niet.
1: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
2: Dit is Radio Amerika.
0: Ik heb nou een juweeltje gevonden. De band die heette Guess Who. En ik kwam het in één keer op internet kwam ik het tegen. Toen dacht ik van, ik ga dit echt voor jullie draaien. Het nummer heet No Time.

0: Ja, het is een lieve meid hoor, die Katy Perry. En nu ze ook nog een keer Justin Trudeau aan de haak heeft geslagen. Is het natuurlijk helemaal wel... Ja, is dat kostje wel gekocht. Wie is Justin Trudeau? Oh, sorry, dat is hij natuurlijk niet. Dat is de voormalige minister-president van Canada. Ja, die. Ja, die vent, daar heeft ze nu een relatie mee. Waarschijnlijk dat ze nog wel optreden hoor. Zal niet meer in Amerika zijn, want Canada en Amerika zijn niet bepaald vriendjes meer. Maar dat is ook logisch met die eikel die nu in het Witte Huis zit. Ik kan me dat heel goed voorstellen.
1: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
2: Dit is Radio Amerika.
0: Ja, ik mag dat natuurlijk niet zo zeggen. Maar persoonlijk vind ik het diep en diep triest wat er allemaal in Amerika gebeurt. Ja. 1994, een van de laatste hits die Joe Cocker heeft gehad. Dit is een leuke cover, The Summer in the City.

0: blijft gewoon een waanzinnig nummer, nog steeds. Uit de 80e jaren, Duran Duran en The Reflex. Zo, we zijn weer aan het einde gekomen van deze show op de zondagavond tussen 6 en 7. Ja, wat we draaien in dit programma is allemaal muziek tussen 1970 en 2010. Ik draaide trouwens net een speciaaltje, The Guess Who, met On Time. En een van de leden van die band, dat was Randy Bachman, die in 1974 een grote hit had met The Bachman Turner Overdrive and You Ain't Seen Nothing Yet. Hey, ik wens jou nog een fijne avond, zo dadelijk Jim Varna. Tot kijken!
1: Hey, de leeuw, hij brult!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Shara. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: buiten. En mocht je thuis zin hebben, dan mag je gewoon even lekker meezingen.
1: Jullie zijn gezellig.
0: Met

0: jouw favoriete reggaeton. Zomerhits hoor je natuurlijk hier. Bij Radio Exotic Energy.
1: It's Papa Time.
0: Zeg dat wel. Fijn dat je weer luistert.

0: Christelijke Jeugd, de Bunchy Stars, de Fun Masters, Cosmo Stars en Esse, Boom en Friends. Je kent hem van het nummer Witte Visie. Ja, het lampje gaat branden, de batterijen zijn vol. Iwan Esseboom, handen in de lucht, de zomer is begonnen. Hier is de nieuwe promoschijf.
1: Sonic Energy, promoschijf.
2: Schatje tingeling.
3: Hi, beste luisteraars, ik ben Harold, kom uit Den Haag. En ik luister iedere week naar Jimmy Pharma. A poco tranga, luisteren dus.

0: Sonic Energy.
1: Het is 100% zomer hier bij Radio Exotic Energy. Dit is het perfecte achtergrondgeluid voor je barbecue. Radio Exotic Energy met 100% Casico en de nieuwe promoschijf van

De lekkerste kompa. Je hoort ze alleen hier bij Radio Exotic Energy. Dit is jouw weekend bij Radio Exotic Energy. De scholen hebben hun deuren weer voor even gesloten. Want het is natuurlijk zomervakantie. Het is weer genieten van een welverdiende vakantie. Natuurlijk met de radio aan en de lekkerste Latin hits. Ik spreek je volgende week weer. Soso Lobby. Tenminste, als mijn stem het toelaat.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 maal de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

radio bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 maal de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 maal de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wij weten waarom jij luistert.
1: Omdat wij weten wat jij wilt.
0: Dit is Radio Amerika.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.